in een eigen tijd, in een eigen wereld. En ik wil zingen, ik wil lachen, ik wil, dat gibt's niet schreien. Ik wil op een moment kapieren.